Dat was Triple Fried Jig van de jonge componist Matthias van Nispe, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Een nieuw Brabants ensemble dat op donderdag 16 november zijn allereerste concert gaf tijdens het festival November Music in de Toonzaal in Den Bosch. Het concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Een dag later was er in het productiehuis in de Verkadefabriek een volgende première. Heel andere muziek van een speciaal voor het festival opgericht ensemble met de naam Lobstar. Zangeres Dorona Alberti, saxofonist Edward Capel en laptopper Tom Verbrugge brachten een programma waarin van tevoren bedachte en gecomponeerde gedeeltes werden afgewisseld met geïmproviseerde secties. Uitgangspunt is om de traditionele rolpatronen en clichés binnen de popmuziek zoveel mogelijk te doorbreken. Je hoort dus geen standaard bandje met een zangeres, maar een driekoppige eenheid waarbij de rol van begeleider en solist continu wisselen. Luister de komende 50 minuten naar het energieke optreden van Lobstar. De opname werd voor de concertzender gemaakt en gemixt door Jan van der Lest. We beginnen met A Big Mistake.

Can you send Hans into my office, please? Thank you.

I think I know the girl, I mean, you must give me.

No.

Edward, jij ook niet. Tom, het is niet eerlijk, hè? Maar ik heb geen knopje van Edward. Dat is niet echt helemaal eerlijk, hè? Nee.

Tom Verbrugge. Edward Kapel. En ik ben Dorona Alberti. En wij zijn Lobstar.

Dat was tenslotte Keep on Pushing door Lobstar. Een voor het festival November Music bij elkaar gebracht ensemble, bestaande uit Dorona Alberti zang, Edward Capel saxofoons, altklarinet en elektronica en Tom Verbrugge laptop en elektronica. Je luistert naar de tweede aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Deze opname werd op verzoek van de concertzender gemaakt door Jan van der Lest. We hebben nog wat tijd over en het komende kwartier kun je luisteren naar opnames die op zaterdag 18 november in het Noord-Brabants Museum zijn gemaakt van het Man and Machine Orchestra. Een grote verzameling muziekmachines bedacht door Godfried Willem Gaas. Je hoort 2 premières. Electric Emanation van Piotr Grunkorab en Chimère 3 van Fred Momotenko. De opname is gemaakt door Glenn Mogo. Meer November Music Festival opnames kun je horen op 25 juni. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. Vandaag het vijfde programma met live-opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. Het festival vond van 12 tot en met 16 november plaats in 's Hertogenbosch. En vanaf maart zenden wij al programma's uit en we zullen dit doen tot oktober. Want wij zeiden, of ik zei u al, wij maakten een groot aantal live-opnamen en wel 18 uur. In deze uitzending een portret van Richard Reinfels. En dit portret wordt vertolkt door het IVE-ensemble. En daarnaast een groot deel van het concert van Phil Niplock met Thomas Ankersmit. Maar we beginnen met het IVE-ensemble. Zaterdag 15 november waren zij te gast bij November Music. Zij zaten in muziekcentrum De Toonzaal en zij voerden werken uit van Richard Reinfels. Reinfels was de speciale gast tijdens het festival. Richard Reinfels is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande componisten van Nederland. Zo kreeg hij onlangs nog de allereerste Buma Toonzetterprijs uitgereikt voor zijn New York Concerto. Vanaf het begin van zijn carrière heeft Reinfels talloze kamermuziekwerken geschreven voor het IVE's Ensemble, waarvan tijdens dit concert een speciale dwarsdoorsnede wordt uitgevoerd. En hieronder de eerste integrale uitvoering van de drie kleurrijke versies van Stanza uit 1994. Achtereenvolgens hoort u het IVE's Ensemble in Stalker, Rifelso sul Tasto en de drie versies van Stanza. Maar we beginnen met Le rideau se baisse lentement durant toute la musique suivante. Luistert u naar het IVE's Ensemble en muziek van Richard Reinfels.

Dit was een groot deel van het concert dat Phil Niplock in het kader van het festival November Music gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008, waaronder de kameropera Black Feather Rising van Param Vir. Concertzender live.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 live-opnames uit van dit festival. In deze zesde uitzending de integrale weergave van de kameropera Black Feather Rising van de in India geboren en nu in Engeland wonende componist Param Veer. Het libretto is van de Engelse schrijver David Rudkin. Black Feather Rising is gebaseerd op Healers on the Mountain, een mondeling overgeleverde mythe uit Healers on the Mountain and Other Myths of Native American Medicine, opgetekend door Teresa Pigoyan. Zij groeide op in het reservaat van de San Juan Pueblo-Indianen in New Mexico en begon als kind al met het verzamelen van mondeling overgehevelde verhalen. Tijdens een feest zien een jonge man, Raven Collar, en een vrouw, West Wind Rising, elkaar voor het eerst. Ze glimlachen naar elkaar en ze weten, ze zijn reddeloos verliefd. Maar de afstand tussen hen is groot. De vrouw is getrouwd en heeft een kind. En de man is door zijn stiefmoeder beroofd van zijn geheugen en van zijn magische krachten. Maar in zijn onderbewustzijn blijft Raven Collar zijn liefde voor West Wind Rising bezingen. En zij hoort in haar dromen zijn lied. Ze besluit om huis en haard, man en kind te verlaten om haar geliefde te gaan zoeken. Een moeilijke en zware reis voert haar naar de geheimzinnige Black Feather Mountain, waar vandaan zijn lied lijkt te komen. Wanneer West Wind Rising langs een steile wand naar beneden probeert te klimmen, wordt ze aangevallen door een raaf. Ze verliest haar evenwicht en stort naar beneden. Raven Collar vindt haar zwaargewonde, bijna levenloze lichaam. Vroeger had hij haar met magische krachten kunnen genezen, maar nu herkent hij haar niet eens. Hij herinnert zich zelfs zijn eigen naam niet. Nu de geliefden elkaar terugvinden, blijkt de reis alleen nog maar net te zijn begonnen. Luistert u naar Charlotte Riedijk en bariton Alistair Sheldon Smith en een instrumentaal ensemble bestaande uit Marieke Fransen piccolo en altfluit, Lars Wouters van de Oude Weijer klarinetten, Godelieve Schrama harp, Wim Vos slagwerk, Marijke van Koten altviool en Doris Hochscheid cello. En de opname werd gemaakt op 15 november 2008 door Kees van de Wiel in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. Dit is Black Feather Rising van Param Veer.

earth has said no to me. Said no to me.

la cuisine.

U hoorde de afgelopen anderhalf uur de kameropera Black Feather Rising van de Engelse componist Param Vir. Opgenomen in de grote zaal van de Verkaderfabriek in 's-Hertogenbosch. En dit concert was onderdeel van het festival November Music 2008. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgs dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schwartz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de dansvoorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Sebastian Schwartz.

Dit was Je bent al bijna dood van Sebastian Schwartz. Een van de drie componisten die een rol speelde tijdens de dansvoorstelling. Je bent al bijna dood van dansgezelschap Vloeistof in de Openbare Bibliotheek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. Waaronder nieuwe composities in de Composers Club. Improvisatie door Theo Louvendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaert. En een elektronisch werk van Wouter.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vierde van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op en het grootste gedeelte daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 18 november vond in de Verkadefabriek in Den Bosch de wereldpremière plaats van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. De belangstelling was zo groot dat er twee uitverkochte concerten na elkaar plaatsvonden. Omdat het om een werk gaat dat de nodige vrijheid laat voor de uitvoerenden, laten we vandaag beide concerten horen. Plus een integrale opname van de generale repetitie op diezelfde dag. We wisselen deze drie versies af met opnames van drie strijkkwartetten door het fameuze Duitse Mingwet Quartet. Opnames die een dag eerder werden gemaakt in de toonzaal in Den Bosch. Maar we beginnen met de repetitieopname van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma met Tomoko Mokoyama aan de piano en Gordon Mumma die een iPod bedient met elektronische samples. De iPod met een piepklein speakertje ligt in de vleugel.

U hoorde From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma een repetitieopname. Het première concert hoort u zo dadelijk. U luistert naar live-opnames van het festival November Music dat vorig jaar november plaatsvond in Den Bosch. We gaan verder met een opname die op 17 november tijdens een lunchconcert is gemaakt in de Toonzaal. Het Duitse Minguet Quartet speelde die middag 3 strijkkwartetten, afkomstig uit België en Duitsland, landen waar het festival November Music zich ook afspeelt. Als eerste stond het bekende 3e strijkkwartet Im Innersten van Wolfgang Riem op de lessenaar. Een van de mooiste van de 12 strijkkwartetten die Riem inmiddels schreef.

Dit was Im Innersten, het derde strijkkwartet van de Duitse componist Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Minguet Quartet. Een live opname gemaakt door de concertzender tijdens het Festival November Music 2006. We gaan nu verder met de daadwerkelijke wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. U hoorde eerder de complete repetitieopname. Aan het eind van dit programma hoort u ook nog de opnames van het extra concert dat door Gordon Mumma en Tomoko Mokoyama werd gegeven. Uiteindelijk drie geheel verschillende versies van hetzelfde werk.

U hoorde de wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mukoyama op piano en Gordon Mumma elektronica. De belangstelling voor deze première was zo groot dat later op de dag nog een extra concert plaatsvond. Zo dadelijk hoort u de opname van dat tweede concert, een andere uitvoering van hetzelfde werk. We gaan verder met een opname van het Duitse Minguet Quartet. Dat speelde op 17 november drie strijkkwartetten. U gaat nu luisteren naar de wereldpremière van het strijkkwartet Incense van de Belgische componiste Kaat de Wint.

0: Dit was Incense, de première van een strijkkwartet van de Belgische componiste Kaat de Wind, uitgevoerd door het Minget Quartet. Een live-opname door de concertzender gemaakt tijdens het festival November Music 2006. Voor de derde en laatste keer gaan we in dit programma luisteren naar een uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse componist Gordon Mumma. U hoort nu de opname van het extra concert dat vanwege de grote belangstelling werd ingelast.
1: U hoort

U hoorde de derde uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mokoyama op piano en Gordon Mumma op iPod. We besluiten deze aflevering van Concert Center Live met wederom een opname van het Duitse Minguet Quartet. Tot slot van het lunchconcert op 17 november in de Toonzaal speelde zij het derde strijkkwartet Jagdquartet van de Duitse componist Jürg Wiedmann.

U heeft geluisterd naar de vierde aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het Festival November Music, aflevering 2006.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. In deze zevende uitzending de Composers Club. Improvisatie door het trio Theo Louwendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaerts en elektronische muziek van Wouter Snoei. We beginnen met de opname van de jaarlijkse Composers Club, waarin nieuwe werken van jonge componisten worden gespeeld en toegelicht. Dit jaar werd de Composers Club twee dagen na het festival herhaald in De Link, het Tilburgse podium voor nieuwe muziek. Het concert begon met Houts en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica die werd versterkt door een door de componisten gebouwd houten klankbord. Met erop een aantal losse snaren. U hoort violiste Suzanne Zapf.

Dat was Hout en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica. Die werd versterkt door een door de componisten zelf gebouwd houten klankbord met daarop een aantal losse snaren. U hoorde de violiste Suzanne Zapf. De jonge Duitse componist Dieter Dolitzel componeerde voor de composersclub Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker is Ruben Koman.

Dat was van de Duitse componist Dieter Dolitzel voor de Composersclub gecomponeerde Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker die u hoorde, dat was Ruben Koman. Perspectives van de Belgische componist Nico Sal is een compositie voor viool en real-time elektronica, waarbij de boog van de viool is uitgerust met een bewegingssensor die de snelheid van de boog vertaalt naar elektronische manipulatie van de geproduceerde toon. Marieke Berendsen bespeelt de viool.

Dat was Perspectives van de Belgische componist Nico Sal. En Marieke Berendsen bespeelde de viool. Inventio non stoppio van Bruno Nelissen is opgebouwd uit contrapuntische variaties op een noot voor viool en live elektronica die middels allerlei voetpedalen door de violisten wordt aangestuurd. U hoort wederom Marieke Berendsen.

Dat was Inventio non stoppio van Bruno Nelissen. En dat werd uitgevoerd door Marieke Berendsen. Een slagwerker die is vaak duidelijk herkenbaar aan zijn onafscheidelijke aluminium koffertje waarin allerlei stokken en dergelijke worden getransporteerd. In A Case History van Roderick de Man wordt het koffertje zelf gebruikt als instrument. En het wordt uitgevoerd door Ruben Koman.

Dat was A Case History van Roderick de Man, uitgevoerd door Ruben Koman. Tot slot van deze Composers Club van het festival November Music 2008 hoort u Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin, waarin naar believen wordt geïmproviseerd met behulp van aanwijzingen in de vorm van grafische notaties, structuren en kleuren. U hoort nogmaals Suzanne Zapf op viool.

Dat was Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin. Uitgevoerd door Suzanne Zapf op viool. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een vijftal improvisaties van het trio Theo Louwendy, sopraansaxofoon, Jeroen van Vliet, piano en Onno Govaert, drums. Dit concert is opgenomen op zondagmiddag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch.

0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's Hertogenbosch.
1: You're killed by the siren, our employed, given the crying, we return to the spring.
2: Zij die door het vuur verdoofd werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.
1: Zij die door het vuur verdoofd werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.
2: Zij die door het vuur verdoofd werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.

Freak.

Dat was een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelan muziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelan klanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dan pianowerken van Ligeti, Messiaen en Debussy. Ten slotte weer een eigentijds gamelanwerk, namelijk Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert.

们去打

Dat was Nina Bobok Bagi Pintagin van Jonas Biskert, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurriën Slichter. En daarvoor pianowerken van Ligeti, Debussy en Messiaen, gespeeld door Jan Michiels. Dit was het eerste deel van een dubbelconcert dat werd gegeven in het kader van het Festival November Music editie 2006. Ook het tweede deel betreft een aantal pianowerken door Jan Michiels, ingeklemd tussen twee hedendaagse gamelanwerken. We gaan nu verder met Bata van Dodi Satya Eka Gustiman en daarna weer Ligeti, Debussy en Messiaen. Het concert besluit met Celana van Klaus Kuiper door ensemble Gending.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekst-muziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Omen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

0: Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: Gesteld door Joet Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botemans en Piano Facing 2 van Christopher Segers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

Dat was tot besluit Deng Deng van Theo Louwendy door het ensemble Sigurat. Op zaterdag 15 en zondag 16 november vonden er 3 concerten plaats van het project Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U hoort 2 accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. De accordeons die worden bespeeld door het accordeonduo Tuak en dat zijn René Bekkers en Pieternel Berkers. De elektronica en de elektronische bewerking van de accordeons wordt weergegeven via het 8-kanaals Maze System. Dit is Air Sensible.

Lo ricordo.

U hoorde twee accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. En de accordeons die werden bespeeld door het accordeonduo Tuak. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de openbare bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botemans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij het dansen. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. En het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Wilco Botemans.

Dat was We Are All Passengers van en door Olivier Nijs. Tot slot van deze negendelige serie met live opnames van het festival November Music 2008 kunt u nu luisteren naar een van de elektronische stukken die te horen waren in de geluidspost die tijdens het festival stond opgesteld in de gang van de Verkadefabriek. Luistert u naar Untitled at 0908 van Francisco Lopez.

Dat was Untitled at 0908 van Francisco Lopez. Dit was de laatste van 9 twee uur durende uitzendingen met concerts en live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2008 in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar kunt u weer naar dit grootste Nederlandse festival voor nieuwe muziek. Het vindt plaats in Den Bosch van 11 tot en met 15 november aanstaande. Het volledige programma is te vinden op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender met het eerste programma Concertzender Live vanuit onze Amsterdamse studio. Het eerste van 9 programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival gaan uitzenden. In deze eerste uitzending vooral veel muziek van jonge muzici. U gaat luisteren naar FC Jongbloed van het Fontys Conservatorium uit Tilburg en Ensemble 21, dat afkomstig is van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Daartussen, als intermezzo, opnames van een installatie van Janek Schaefer. Op woensdagmiddag 11 november beet FC Jongbloed het spits af in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Het ensemble bestond uit de eigenaardige samenstelling van viool, fluit, baritonsaxofoon en klavercimbel en begon met een al wat ouder werk van de Duitse componist Klaus Huber. U hoort Ein Hauch von Unzeit uit 1973. De componist omschreef het als volgt. Aan het begin van het stuk wordt de chaconne uit Purcell's Dido en Aeneas geciteerd en daarna zet een proces van uiteenvallen in. De melodie sterft uit, de tijdsopeenvolgingen ontbinden zich en de tonen vervreemden zich door het ontstaan van ruisklanken. Een vergelijking. Men begint een wandeling langs een smal, goed bewegwijzerd pad. Al snel echter raakt men de weg kwijt, verdwaalt in een labyrint en verliest elk gevoel van richting en tijd. Al tastend zoekt men zijn weg, zonder richting of doel. Tot zover de componist. Luister nu naar FC Jongbloed in Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber.

hoorde Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber. U luistert naar het openingsconcert van het festival November Music, editie 2009, door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. We gaan verder met de eerste van drie premières die die middag, 11 november, klonken. Allereerst hoort u annotaties bij de Ilias, boek 6, van Nikos Joachim. Hij studeert compositie aan het Rotterdamse Conservatorium Codarts. En die compositie wordt uitgevoerd door het kwartet FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klavecimbal.

Applaus voor annotaties bij de Ilias, boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live-opnamen in deze aflevering zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Applaus voor annotaties bij de Ilias, boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live-opnamen in deze

af. Ensemble Einund 20 stond onder leiding van René Gulikers. En tenslotte klonk ook tijdens dat concert een werk van festivalcomponist Martijn Padding. In zijn ronduit hilarische Three Summer Pieces uit 2007 staan onder andere de virtuose invallen van de soloslagwerker centraal. Van rondzingend metaal tot piepende klaksons, met Three Summer Pieces levert Padding een spetterend slotakkoord. U hoort opnieuw Ensemble Einund 20 onder leiding van René Gulikers.

Three Summer Pieces uit 2007 van Martijn Padding. Het ensemble Arnon20 stond onder leiding van René Gulikers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste van 9 twee uur durende uitzendingen met concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. Alle opnames die u hoorde in dit programma werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Op 15 maart volgen meer opnames.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in Muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp sur le nom de Baudelaire van Heinz Holliker door basklarinetist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Goobler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walker viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: is Mozart heute nog zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walker, viool en Stefan Wirt, piano.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlich door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken. En dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

U hoorde het octet van Jörg Wiedmann door het Collegium Novum Zürich. Dit was de tweede van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en voor de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Kees Sterrenburg en Glenn Mogo. Volgende maand volgen meer opnames en dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het derde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten. Het eerste is van het ensemble Modelo 62 van het Haagse Conservatorium, dat een programma speelde geheel gewijd aan Martijn Padding, de centrale componist tijdens deze editie van November Music. Om te beginnen is dit Honk uit 2000. Zoals gezegd uitgevoerd door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezequiel Minayet.

Dat was Honk van Martijn Padding door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet. U luistert naar het Padding-programma op 13 november tijdens het festival November Music in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Mordens, een duo voor viool en piano uit 2002. In de coda zet de violiste een roestige peperclip op de G-snaar. Als het goed lukt en de peperclip vliegt niet van de snaar, dan klinkt het instrument dan als vanuit de onderwereld. Luistert u naar Rebecca Huber, viool, en Theodora Stepanic, piano.

Dat was Moordens van Martijn Padding, uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Minayet.

Een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen speelde tot besluit van Claudio Monteverdi Martinete. Tot slot van dit programma, onder de titel Stranger Than a Paradox, hoort u tweemaal de compositie El Somni van Nico Langenhuizen. De tweede keer als toegift. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Glenn Mockert.

Dat was tweemaal El Somni, gecomponeerd door Nico Langehuizen, die zelf ook het ensemble dirigeerde dat El Somni uitvoerde. Dit was de derde van 9 2-uur durende uitzending met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden door November Music en de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van der Wiel en Glenn Moggott. Op 17 mei volgen meer opnames van onder andere het ASCO Schoenberg. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vond vorig jaar plaats van 11 tot en met 15 november in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten en als toegift een installatieopening. Het eerste concert is van het Heath Quartet. Dit jonge Engelse strijkkwartet won in 2008 het prestigieuze trompconcours in Eindhoven. In tegenstelling tot wat normaal is tijdens het festival November Music, waar vooral wereldpremières klinken, speelde het Heath Quartet 3 werken uit de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal begonnen ze met een kwartet van eigen bodem, Arcadiana, uit 1994 van Thomas Adès.

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in het Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.